0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: dat sinds eind juni werd vermist. De vijfjarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te

0: 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van het jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
2: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
1: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
3: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, er moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
1: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en op Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
2: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer 1/5 van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
3: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schade content zien.
1: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen, maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas, HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde echt.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
2: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlennen gaan. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
1: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
3: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
4: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
1: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog 2 vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog 2 keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied de Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. En volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat meldde Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen en meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog. Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. Klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland, maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog. Het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking. Misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Om 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. En sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Je kunt nu luisteren naar een programma dat al eerder is uitgezonden. Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie

1977 bereikte Peter Wiedemeijer met zijn single De Winters Waren Koud de tipparade. De plaat was een cover van Dana's kersthit It's Gonna Be a Cold Christmas. Peter Wiedemeijer was 25 jaar zanger bij de VARA Dansorkest en elke zaterdag live muziek vanuit Studio 1 met Charlie Nederveld als dirigent en Joop Smits als presentator. Hier zong hij samen met onder andere Joke Bruis, Wilke Alberti, het repertoire waar evergreens zoals On My River, Love and You and Me. Hij was ook uitbater van de dancing in die tijd was vroeger in plaats Niel in België. Naast het feit dat hij zanger was, was Peter Wiedemeijer ook diamantsluiper. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands op Eén Vallei. Ik heet Ede Renswoude, Rene Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg van harte welkom. En als u wilt reageren kan dat via het mailadres gezellighollands@eenvallei.nl. Verzoekjes en opmerkingen zijn en blijven van harte welkom. Genieten zonder spijt is de nieuwe single van Stef Eckel. Het nummer werd geschreven door Jan Smit en Manfred Jongenelis. Wat dat betreft is de tekst wel wat vergelijkbaar met Liever te dik in de kist, de grote hit die Stef scoorde samen met zijn helaas veel te vroeg overleden compaan René Kast.

Jantje staan erbij. Die moest naar zo'n afkikcentrum, iets met stuffies of zo wat. Dat moest naar een opkikcentrum.

kippen gluurt ze naar het aquarium. Moppert, waar blijft Willem nou? En ze breidt een camisoltje. Jan van Mien had kou gevat. Wordt de boekslap van zijn auto gedoogd.

0: Paul Hansen verwierf grote bekendheid met zijn singles Big City en Achter de Rhododendron uit 1978. Beide afkomstig van het album Moet Niet Zeuren. Het nummer Oma die we net hoorden stamt uit 1979.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ik sta op wacht is een van de bekendste liedjes van Joop de Knecht, een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50 populair werd. Het nummer verscheen in 1957 en groeide uit tot zijn grootste hit. Hij werkte bij een textielfirma voordat hij in dienst moest en werd korporaal bij de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens de excursie naar de KRO-studio werd zijn zangtalent ontdekt. Zijn grootste succes was de opname van High Noon, waarvan 180.000 exemplaren werden verkocht.

0: Westen Wind is een single van Dana Winner. Het is afkomstig van haar album Mijn Paradijs. Het lied is een vertaling van de hit One Way van The Cats. De vertaling werd geleverd door Herman Pieter de Boer. En het liedje werd een hitje zowel in Nederland als in België.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: En deze week is dat Sineke Klasina Gedina Peters, oftewel Sineke. Zij is een Nederlandse zangeres. In 2010 vertegenwoordigde zij Nederland op het Eurovisie Songfestival. Sineke groeide op in een hecht gezin met haar ouders en haar broertje. Als kind was ze al actief met dansen en zingen. Ze trad op tijdens feestjes op verschillende plekken in het land. En tijdens een optreden in Dordrecht werd ze ontdekt door zangeres Marianne Weber. In 2007 bracht de Nijmeegse zangeres in de eigen beheerde cd It's My Dream uit, met 6 covers van nummers uit de jaren 80. Daarnaast volgde zij een kappersopleiding aan het ROC in Nijmegen. In 2010 nam Sineke deel aan het Nationaal Songfestival en alle deelnemers zongen een versie van het door Pierre Cardin geschreven lied Ik ben verliefd, oftewel Shalali. Nadat zowel de vakjury als het publiek geen doorslaggevende winnaar opleverde, mocht Cardin zelf beslissen en hij koos uiteindelijk voor Sineke met de inmiddels bekende woorden: nou, doe dan maar Sineke. Daarmee werd zij de Nederlandse vertegenwoordiger in het Eurovisie Songfestival in 2010 in Oslo. Zij haalde de finale niet en eindigde in de halve finale als 14e van de 17 deelnemers met 29 punten. Zij was daarmee de 6e Nederlandse deelnemer op een rij die zich niet wist te plaatsen voor een finale. Begin 2011 deed Sineke mee aan het SBS6-programma Sterren dansen op het ijs, waarin zij vierde werd. In de kwartfinale werd zij verslagen door Monique Smit. In augustus 2011 verbraken Sineke en Marianne Weber hun zakelijke samenwerking. En in 2015 was Sineke te zien in het RTL5-programma Shopping Queens Vips, waarin zij op de vierde plaats eindigde. En in 2021 nam ze deel aan het 21ste seizoen van Expeditie Robinson van RTL4... Zij viel als vierde af en eindigde op de 23ste plaats. In datzelfde jaar was zij ook een van de secret singers in het programma Secret Duets. Sineke trouwde in 2013 en kreeg een dochter en een zoon. In de zomer van 2023 maakte zij bekend dat ze ging scheiden. Ik draai nu het nummer Ik ben verliefd, Shalalali, en daarna Blauwe Nacht. Dat is een nummer dat werd uitgebracht in 2012. Hier is Sineke.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Kroketten is een humoristisch lied waarin Wim Zonneveld op zijn kenmerkende komische manier een ode brengt aan de kroket. Het nummer speelt met overdrijving en ironie. De kroket wordt bijna verheven tot iets groots en bijzonders, terwijl het natuurlijk om een alledaagse snack gaat. Zoals vaak bij Wim Zonneveld zit de kracht in de theatrale voordracht, de timing en de subtiele satire. Het lied past binnen zijn cabaretstijl, waarin gewone Nederlandse onderwerpen op een speelse en charmante manier worden uitvergroot. Ik draai dit op verzoek. Mocht je ook een verzoek willen hebben horen, laat dat dan weten via Gezellig Hollands, apenstaartje 1vallei.nl.
2: In elk theater waar je speelt is er een man die veel meer belang heeft bij de pauze dan bij de voorstelling. Overal waar je speelt, altijd komt er om 7:30, zo'n 30 minuten voor de voorstelling, iemand op je kleedkamerdeur kloppen om te vragen hoe laat het pauze is in verband met de consumpties. Voordat we hier in Amsterdam kwamen, hebben we in de buurt van Amsterdam een uitprobeertournee gehad en we speelden op een avond in een klein dorpje waarvan ik de naam niet kan noemen, omdat het Amstelveen was. Ik speelde in een gymnastieklokaal met 400 stoelen. Ik zat in een heel klein kamertje aan een klein tafeltje om me te schminken toen er 3 keer op de deur geklopt werd. Er kwam een man binnen, ongelooflijk, onmiskenbaar een oververmoeide figuur uit het horecabedrijf.
3: Meneer Sonneveld?
2: Ik zeg ja, meneer.
3: Kunnen mij ook zeggen hoe laat het pauze is?
2: Zo, nou meneer, 9:30, 9:55, dat ligt aan het enthousiasme van het publiek.
3: Oh, dank u wel, meneer Sonneveld. Nou, het zal mij benieuwen.
2: Ik zeg, wat zal u benieuwen? De voorstelling? Nee, de voorstelling niet. Dat is prima voor elkaar, is meneer het doet. Maar ik bedoel de consumpties.
3: Mag ik even van uw tijd roven? Gaat u rustig door, hoor, met kleuren, meneer Sonneveld. Gaat u rustig door. Kijk eens, meneer, ik zit aanstaande juni, zit ik 25 jaar in dit vak, meneer, en je weet het nooit. Neem nou de toneelavonden. Op de toneelavonden dan heb ik hier 400 man in huis, meneer Sonneveld. Nou, dan mag je toch rekenen op 200 koppen koffie, nietwaar? Dat is strijk en set to sure. Hetzelfde, 400 man, 200 koppen koffie. Of zoals dat in het bedrijf heet, 1 op 2. Maar we behalve, meneer Sonneveld, als er op het toneel iets gegeten of gedronken wordt, want dan zet ik het dubbel om. Ja, meneer, hoe gaat het? Dat is logisch, nietwaar? De mensen in de zaal die zien op het toneel iets eten, die krijgen zelf ook trek, nietwaar? En dat wordt dan in de pauze al direct vragen om gevulde koeken, spritsen, kano's, begrijp je goed? En dat is dan binnen 10 minuten neeverkopen geblazen. Maar nou zou je toevallig 200 spritsen in huis nemen, meneer? Nou, dan kun je ze de volgende dag wel aan de poes opvoeren als er een drama geweest is. Want na iets droevigs wordt er namelijk niet gegeten, begrijp je? Mag ik nog even van uw tijd erover? Ik zou u iets willen vragen, meneer Sonneveld. Zou u niet iets op het toneel willen nuttigen?
2: Ik zeg, oh meneer, doet u me een lol alsjeblieft.
3: Nou, even goeie vrienden hoor. Mag ik nog even van uw tijd erover? Neem dan de kroketten, meneer Sonneveld.
2: Ik zeg, wat zegt u?
3: Nou, de kroketten. U weet niet voor wie u vanavond optreedt. U treedt hier vanavond op voor het nut.
2: Ik zeg, wat zegt u me daar?
3: Voor het nut. Maatschappij tot nut van het algemeen. Wist u dat niet? Nou, schrik dan niet, meneer, want er zit maar 200 man in de zaal. Meer leden hebben ze niet. Maar een publiek hier, meneer. De Vine Fleur van Amstelveen, meneer. Oh, meneer. Hoofdzakelijk notabijlen. En u weet, meneer, notabijlen, dat zijn meestal kleine zelfstandigen, nietwaar? Advocaten, doktoren, tandartsen, begrijpen goed. Meneer, die mensen die werken later, die eten vaak niet. Dus wat doe ik als er notabellen zijn, meneer? Dan laat ik de slager 100 kroketten brengen. En die gaan een grif op, begrijp u? Oh, dat zijn gezellige avonden, meneer. Dan leggen die kroketten beneden in het vet te sputteren. De slager laat ik ze brengen, begrijpt u? 100 kroketten leggen dan... Met de notabellen zijn er weer, denk ik. Maar wat gebeurt mij, mag ik nog even uw tijd erover? Wat gebeurt mij, meneer Sonneveld, 8 weken geleden met diezelfde notabijlen in de zaal? Er is geen toneelvoorstelling, geen concept, zoals gewoonlijk, maar een lezing. De 200 notabijlen zijn er weer. Ik heb de 100 kroketten weer laten brengen door de slager, meneer Sonneveld. Op het toneel neemt plaats een dokter. Oh. En die man, meneer, die gaat me daar een lezing houden over de meest afgrijzelijke ziektes. En dat is nog niet eens het ergste, meneer, maar hij vertoont daar lichtbeelden bij, meneer. En daar verschijnen achtereenvolgens op het witte doek afgrijzelijke sferen. Verschrikkelijke open wonden. Meneer, ik sta achter in de zaal te kijken en ik denk bij mijn eigen dag, ga me krokken. Meneer, ik ren naar het toneel. Ik ren naar het toneel en ik roep tegen die man. Hey, ja, de S wil ook niet meer, want ik ben de hoektanden kwijt. Meneer, ik roep tegen die dokter. Hey, dokter, denken we een klein beetje aan de kroketten. Maar ja, meneer. Wat wil u, meneer? Een eigenzinnig type. Gaat ijzeren heinig door, meneer. Weer een sfeer op het doek. Meneer, ik ren naar de koffiekamer en ik zeg tegen de ober, Jan, doe het vuur maar uit onder de kroketten. Want dat wordt niks vanavond. Nou, meneer, ik heb er 8 verkocht die avond, meneer. 8 kroketten met deze beide handen, meneer. Ik bleef met 92 kroketten zitten. En wat doet een man met 92 kroketten, meneer? Ze zelf opeten, ja, kom nou. Nee, meneer, ik heb als kind al zo geleden, meneer. Mijn vader zat ook in dit vak, meneer. Die was ook restaurateur, die kon ook niet inkopen, meneer. Ik heb een jeugd gehad, meneer. Dagen achter elkaar zaten we slaatjes te eten, meneer. Weken achter elkaar broodjes met rosbief, het kwam je strot uit. En die 92 kroketten aan mijn eigen kinderen opvoeren? Nee, meneer, dan waag ik mijn kinderen niet aan. Daarom zeg ik, meneer Sonneveld, dat zal mij benieuwen vanavond. Toen ik hem na de pauze even opzij van het toneel zag staan en hem aankeek, zei ik tegen hem, en? Toen riep hij terug, alle 100 verkocht, meneer Sonneveld. En hij slofte terug naar de koffiekamer.
0: Is Gezellig Hollands met Adrie Spekley.

0: Ja man, heeft afgelopen vrijdag 20 februari zijn nieuwe single Dit is een droom uitgebracht en dat deed hij op zijn eigen label.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Bandleider, producer, arrangeur en liedjeschrijver Hans, oftewel James Last, is een van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis van de lichte muziek. Vooral in de periode tussen 1965 en 1990 verkoopt hij miljoenen platen en leverde zijn groots opgezette show stevast uitverkochte zalen op. James Last, van huis uit jazzbassist, vond in 1965 een winnende formule toen hij de big band arrangementen koppelde aan eigentijdse hitsongs. In Nederland is hij vooral bekend geworden van zijn albums James Last op Klompen en James Last in Holland. Hij bleef tot op hoge leeftijd doorwerken. We horen nu een medley van Bedankt Lieve Ouders en Rozen voor Sandra. Hier is James Last.

0: Afgelopen zaterdag hoorde ik bij de collega's van het programma De Platenluisterrekker het nummer Esmeralda van de nog jonge zanger Justin de Wild. Een leuk nummer om ook in Gezellig Hollands te draaien.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, deze week is dat Arie Robus met het nummer Geen Dag Zonder Jou. Het is zijn derde single.

Jan Lelieveld was een geliefde zanger binnen het levenslied. In 2017 is hij op 61-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. We hoorden van hem ons eigen café. En met Jan Lelieveld is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en bezoekjes kunt u sturen via de mail. Het adres daarvoor is gezellighollands@1vallei.nl. Het programma nog een keer terug horen, dat kan op donderdag om 5 uur in de middag of anders om 3 uur zaterdagmiddag. Maar ook via de website van Xon 1 Vallei. Ga daarvoor wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Spekley. En deze week sluiten we af met Ik leef mijn eigen leven van Samantha Steenwijk.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
1: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomers warm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Een hartelijk goedenavond. Mijn naam is Frits Verhoef. Ik ben vanavond uw gastheer. Tegenover mij zit Peter, die alles weer in goede banen zal leiden, waarvan ik van overtuigd ben. Candy. We beginnen met een nummer van Anna Sollewijn. Deze dame is een van de talenten van het Conservatorium van Amsterdam. Ze houdt van Ella Fitzgerald en Stevie Wonder. Ze gaat binnenkort afstuderen en ze bracht er wel een eigen EP uit. Hier is Remember Me.

Dat was een binnenkomertje. We gaan verder met Duffy. Dat is een zangeres die uit Wales komt. Haar stemgeluid wordt vaak vergeleken met Dusty Springfield en Amy Winehouse. Dat is nogal wat. Ze stopte in 2011 abrupt met zingen omdat ze later bleek zij ontvoerd was. Dat maakt een grote impact op haar. Verder weet ik er ook niet zoveel van, maar ze zingt weer langzaam terug. Hier is Warwick Avenue van Duffy.

In 2024 was het 125 jaar geleden dat Duke Ellington werd geboren. En 15 jaar geleden dat hij stierf. Er werden een paar concerten te zijn er eerder georganiseerd. Hier is Caravan van Duke Ellington.

Dit blijft goed. We gaan verder met een nummer van Blue Sands. De cd For You wordt door de theater in de landen geprezen als een van de beste indie jazz cd's. Het duo bestaat uit Esther van Hees en Reinder Kracht. Hier is Saint-Parbrie.

Een triest nummer, maar toch wel goed. We gaan verder met een nummer van Erik Ineke. En zijn Jazz Express met Tineke Postma. Van de CD Cruising. Deze CD is een hommage aan Cannonball Adderley. Hier is Cruising.

Goeie muziek. We gaan verder met een nummer van Steven Kamperman. Het is een bijzonder album, want het werd gemaakt om een stomme film te begeleiden. Heel veel Oosterse toonladders vervloeien samen met hedendaagse jazz. Dit is Birthday Bash for the Caleb. Hier is Steven Kamperman.

Ik hoop dat het u ervan genoten heeft. We gaan verder met de nummer van Suzanne Veneman. Deze dame maakte met een aantal vrienden een heel bijzonder album. Het heet... Wacht even, hoor, ik moet even kijken. Het heet The Art of Letting Go met The Shadow Self.

We gaan verder met Don Byers. Die vestigde zich in Amsterdam, waar hij samen met zijn echtgenote Jopie, what's in the name, een gezin stichtte. Hij werd helemaal verliefd op haar en bleef ook echt in de stad hangen. Deze alt-saxofonist heeft jarenlang zijn sporen verdiend. Hij was heel lang de eerste alt-saxofonist van Duke Ellington. Hier is Stardust.

goede muziek. We gaan verder met een Turks duo. Tenminste, dat denken wij. We kunnen weinig informatie over hem vinden. Over hun vinden. Salem Kalfa en Thijs Semey. Hier is een nummer van ABBA. The Winner Takes It All.

U luisterde naar het nummer Think of Han van Han Bennink, Michiel Boslab en Ernst Glieren. We gaan verder met de nummer van een Colombiaanse zangeres die bekend staat om haar prominente aanwezigheid in de reggae scene. Hier is Verano Rosa van Carol G.

Ik kan me voorstellen dat ze een prominent figuur is. Ze speelt trouwens hele mooie bongo's. We gaan verder met een nummer van Chet Baker. Falling in love too easy. Easily, sorry.

Wat een fantastische muziek. We gaan verder met een nummer van Dave Brubeck. En dit is trouwens alweer het laatste nummer van dit uurtje. Het gaat al zo snel voorbij. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wil Peter bedanken voor de techniek. Die fantastisch ging natuurlijk. En ik wil u graag uitnodigen tot volgende week. Want dan zit er ook weer een jazz spectrum in. We gaan verder met Dave Brubeck, dat zei ik al. Deze wereldberoemde jazzpianist. Die is een van de belangrijkste exponenten van de West Coast Jazz. Luister maar, hier is Take 5.

0: van 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Sam Bouwman met Yellow en How the Mighty Fall. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en ja, het is een aantal weken geleden, maar de vakantie is voor mij helaas voorbij. Dus, maar dat betekent wel dat ik live weer in de studio kan zitten en we dus niet een opname hoeven te luisteren. En we dus ook weer nieuwe nummers kunnen gaan luisteren deze uitzending en... Er zijn natuurlijk heel wat bijgekomen in de vakantie, dus deze hele uitzending gaat ook bestaan uit nieuwe nummers. Begin alleen wel iets vervelend nieuws. U kent misschien Brian Brooks wel van onder andere het lied Today en Reach Far In His Father, Come Now Is The Time To Worship. Die is helaas in de vakantie erachter gekomen dat hij nogal heel zware versie van kanker had en ook ondertussen helaas overleden. Maar hij was ook aan het werk aan een nieuw album en die wordt nog wel uitgebracht binnenkort. Dus daar gaan we zo meteen, mogen we daar het eerste nummer van luisteren dat er is uitgekomen. En eerst zullen we dan luisteren naar Today en daarna het lied dat is uitgekomen genaamd Whisper.

Dat was dus Brian Dorksen met het lied Whisper van zijn aankomende album Breathing. Gaan we door met de rest van het programma, te beginnen met een nieuw nummer van Ross King genaamd Forward and On.

We Are Messengers met een nieuwe nummer, Room For You. We gaan nu door met het volgende nummer en dat is een nummer van George Wilson en het heet Power.

Switch met een nieuwe nummer You. Dan gaan we nu luisteren naar een nieuw nummer van Joel Vaughn. Hij heeft een lied uitgebracht genaamd He Still Does. En daar gaan we nu dus naar luisteren.

Elijah Thomas met zijn nieuwe nummer All In My Head. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Carly Ann Taylor samen met KB. Ze hebben samen het nummer Lifeline uitgebracht en daar mogen we dus naar gaan luisteren.

Nona en Mitch Wong met een nieuwe versie van het nummer Center of Attention. Het volgende nummer is dan meer voor de misschien iets oudere rockers onder ons, namelijk een nieuw nummer van Stryper. En we gaan dus luisteren naar het lied Ashes to Roses.

was Skillet met een nieuwe nummer, Lift Me Up. We hebben nog twee nummers te gaan voordat we even naar het nieuws gaan luisteren. En we gaan nu luisteren naar The Uprising, Simon Miles en God's Nation met No Dream Bigger Than This.

Dat was Hyperventon met zijn nieuwe nummer Stays. En dan hoort het al aan de muziek. We gaan er zometeen even tussenuit voor het nieuws. Daarna gaan we nog een uur andere nieuwe nummers luisteren die nog nieuw zijn. van onder andere Stephen Stanley, Good Weather Forecast, Lima Blaze, Caleb and John, Mercy Me, Josiah Queen en nog een aantal anderen. En als eerste gaan we straks luisteren naar Connor Flanagan met zijn nieuwe nummer No Limits. Tot straks na het nieuws.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Okay.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
0: Renate Kok met het NOS Journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
2: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
0: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers, het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Stephen Stanley met Ain't On Me. En daarvoor hoorde je Conor Flanagan met zijn nummer No Limits. Welkom terug bij de tweede helft van het programma. We hebben nog een klein uur te gaan met mooie nieuwe nummers. En het volgende nummer waar naar geluisterd is van Good Weather Forecast samen met Sofika met het lied Nomadic Tendencies.

Tarion met haar nieuwe nummer Focus. Het volgende nummer dat we gaan luisteren is van Heaven on Earth samen met Eklesso, Not Clyde en What Up RG. We gaan luisteren naar het lied Harvest.

John Keith en Ten Rock met een nieuwe nummer, Always Up. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is een nummer van Limo Blaze samen met Seth Schluder. Ze hebben samen een nummer uitgebracht genaamd What I Believe en daar mogen we nu dus naar gaan luisteren.

Zo, ik heb ongeluk de overgang aan laten staan. Maar we hoorden Gio, Delmec en Kodoku met Abba Hold. Het volgende nummer waarnaar we gaan luisteren is van Caleb en John. En we gaan luisteren naar een nieuwe nummer genaamd My Hope.

Mercy Me met een nieuwe nummer, Wake Up Sleeper. We gaan door met het volgende nieuwe nummer en dat is een nummer van Brian Fowler samen met Cochran & Co. en Mad Papa. We gaan luisteren naar het lied How Great is the Greatness of God.

Könige und Priester met het lied Ich brauch Jesus. Het volgende lied waar we naar mogen gaan luisteren is een nieuw nummer van Josiah Queen. En we mogen luisteren naar zijn nummer Sundays.

Anne Wilson met haar nieuwe nummer Who I Am To You. Met nog 3 nummers te gaan zijn we aangekomen bij Jesua en Stephen Willow met Everywhere.

Dat was Damascus met het lied Allee. Daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van het programma. En ik wil u hartelijk danken weer voor het luisteren ook deze week weer. Ik hoop dat u van heeft kunnen genieten van alle nieuwe nummers. Misschien ook wel een nummer hebt gehoord dat u vaker zou willen horen. Als u die weer op zou willen zoeken, dan kan dat via de afspeellijst naar alle nummers inkomen die afgespeeld zijn. Je kunt het vinden op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, STILOK. Daar in de bio staat een linkje en daar kun je de afspeellijst vinden. Als u nog suggesties hebt voor het programma of misschien een verzoeknummer, dan kunt u die ook daar indienen. Ik had me goed, maar dat weet ik niet meer. Het is echt goed. Dus als u nog feedback hebt of iets anders, dan laat het daar gerust achter. En dan wil ik u een hele fijne week toe wensen. En tot volgende week bij weer een nieuwe uitzending. Ik sluit het programma nu af met nog één laatste nummer van Brian Dirksen. Namelijk het lied Everlasting. Dat leek me wel een passend nummer om ook het programma mee af te sluiten. En te hopen dat hij dat ook zelf zo... Dat is niet ook deze zin om te zeggen. Het is ook, hij liet ook duidelijk zien dat hij zelf toch zo wilde blijven doorgaan tot het uiteinde. Brian Dirksen met Everlasting. Tot volgende keer.

0: is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
3: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt ze een grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen. En
1: waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Voor jou en mij. Eén Vallei.
2: Abelion Music.

Michaela Strauss, zo heet ze eigenlijk echt. Familie van, ik heb geen idee. Ik denk het eigenlijk niet. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Abellio Muziek. Het is dinsdag 17 februari vandaag. Aflevering 92, waarbij we gaan naar nieuwe muziek van de Schotse postpunk indie rockband The Twilight Set. Werd in 2003 gevormd. Voorheen waren meer leden, maar momenteel is het een duo bestaande uit James Graham en Andy McFarlane. De band wordt qua muziek wel eens gelinkt aan The Cure. En op zich is dat ook wel terug te horen. 27 maart aanstaande moet het inmiddels zesde studioalbum van de band gaan verschijnen. Met als titel It's The Long Goodbye. Als opwarmer voor het nieuwe album is alvast het nummer Designed To Lose als single verschenen. En die hoor je nu. Wees welkom dus bij een nieuwe Abellio Muziek.

Muziek van de Britse singer-songwriter. Die luistert naar artiestennaam Arlo Parks. Eugene. En dat komt uit 2020. Daarvoor nog de band Fingerfoods. Met een nieuwe single die heet Escalator. En zometeen gaan we naar nieuw muziek van de band Tender. Dat is een Britse band. Nou ja, eigenlijk een duo. Maar eerst naar deze band uit Noorwegen. Dit is All of All Things, moet ik zeggen. Disco Biscuits uit 2023.

0: Zo, weer even wakker worden met deze plaat van de Noorse band Of All Things. Je hoorde Disco Biscuits uit 2023 en daarvoor dus Arlo Parks met Eugene uit 2020. We gaan naar Londen, Engeland dus, voor het electropop duo Tender. Bestaande uit James Cullen en Dan Cobb. We zijn begonnen in 2015. En het debuutalbum Modern Addiction verscheen in 2017. Het meest recente album, genaamd Flux, kwam uit in 2024. Op 4 juni aanstaande is het de bedoeling dat het nieuwe album uit gaat komen. En die krijgt de titel Where the Waves Breaks. Of Break, beter gezegd. Van het album zijn al een aantal nummers als single verschenen. En nu is het de beurt aan het nummer Strong Enough. De nieuwe single dus van Tender. En die hoor je nu. Bij Abelio Music. Tenminste, ja. Daar is die. Op de achtergrond. Heel langzaam.
1: I don't feel strong enough yet. Sunburned cigarette smoke. Watch the sunset from the train.

Je hoorde de driekoppige electropop band uit Engeland, genaamd Ritual, samen met zangeres Modenoke. En dat hoorde, je hoorde het nummer Bottle Tops, en dat komt uit 2016. Als je het hebt over de naam Jack Pleasance, kom je al snel uit bij de Britse komiek en zanger. Die leefde van 1874 tot 1924. Maar in dit geval hebben we het toch echt over iemand heel anders. Namelijk de Amerikaanse singer-songwriter die uit Californië komt. Afgestudeerd aan de Universiteit van Yale, daarna in het bedrijfsleven terechtgekomen. En toen gebeurde er iets bijzonders. Hij stopte ermee en besloot iets heel anders te gaan doen. En dat werd muziek. Indie pop, om precies te zijn. En volgens eigen zeggen een sound geboren uit zonlicht en bewust alleen zijn. Zijn debuutsingle verscheen vorig jaar oktober, genaamd Che Allee. En Jack heeft een nieuwe single en die heet I Remember.

0: Why did you ask? How did you know? How did you know?
1: Ongetwijfeld vernoemd naar de Britse koning van destijds, William the Conqueror. Maar in dit geval hebben we het over de band, driekoppige band, ook uit de UK toevallig. William the Conqueror met Quiet Life hoor je. En dat komt uit 2021. Dat allemaal in het programma Abelia Music. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur bij 1 Vallei. En ook nog in de herhaling op de vrijdagmiddag. Als je het gemist mocht hebben om 5 uur. En op de zaterdagavond om 7 uur. En uiteraard kun je het ook op je eigen moment terugluisteren via Radio Gemist op 1vallei.nl. We gaan zo meteen naar een nieuwe muziekel van Arkels. Maar allereerst naar Florence and the Machine. Als je dan toch over Britse muziek hebt.

Ook alweer van 8 jaar geleden deze single van Florence and the Machine. Je hoorde Hunger uit 2018 dus. De Amerikaanse band, in 2006 werd in Hamilton, Ontario, de Canadese band Arkells opgericht. Een vijfkoppige alternatieve band heeft tellen qua studiealbums al op 10 staan en de laatste verscheen in 2024. Nou, dan zou je inmiddels wel gaan denken, wanneer verschijnt het volgende album? Nou, dat is niet bekend, maar wel is er een nieuwe single, genaamd Money, waarvoor Arkells samenwerken met de uit Alaska afkomstige band Portugal The Man.

Best een fijne samenwerking hoor, tussen deze Canadese band Arkals en de uit Alaska afkomstige band Portugal The Man. Je hoorde Money, hun nieuwe single dus. De Amerikaanse band Kings of Leon heeft toch geen introductie meer nodig, zou je zeggen. Echt een familieband van de Followale broers en neef. Uit Nashville ontstaan in het jaar 2000. Het wereldwijde succes kwam met de single Sex on Fire en het album Only by the Night in 2008. Sindsdien niet meer weg te denken uit muziekland. En in 2024 verscheen alweer album nummer 9. En naast studioalbums verschijnt er ook zo nu en dan een EP. En de meest recente die verscheen op 7 november 2025. Met als titel EP number 2. Op de EP ook de single To Space. The Kings of Leon.

Muziek uit België van The Haunted Youth. Je hoort The Shadows uit 2022 daarvoor. Dus Kings of Leon met een huidige single. Die heet To Space. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abeli Music voor deze week. Dus dank ik je voor het luisteren. En dan wens ik je nog een mooie dag. Voor zover die nog duurt dan. Alles nog rustig op je gemakje nalezen. Kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Dit is als laatste nog een klein stukje van de Britse singer-songwriter Anna Calvi. Dit is Hunter uit 2018. Later.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk opduigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Ze zijn met z'n vijven. Ze komen uit Noorwegen, uit Bergen om precies te zijn. Audrey Horn, zo heet de band. Insanity is de nieuwe single, is de voorloper van het nieuwe album. Dat heet Achilles. Het komt zeer binnenkort uit. Je hoort het zoals opener van Schouten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll, rock, metal, van alles wat door elkaar heen. We gaan de hele wereld erover. Ik bedoel, we zijn nu in Noorwegen. Maar we gaan straks nog naar Amerika, we gaan nog naar Duitsland en nog heel veel andere landen. Ik hoop dat je met me meegaat. We hebben natuurlijk onze vaste onderdelen. Zo zijn daar de Killer Classic. Gaan we terug naar het jaar 1996. Natuurlijk gaan we even terug naar de band ZZ Top. Want ja, zeer onlangs overleed de drummer van deze band. In 1996 brachten ze het album uit Rhythm Mean. Je hoort zo meteen She's Just Killing Me. In de oerknal horen we het debuutalbum van God's Mule. Dat heet uiteraard ook God's Mule. Komt uit 1995. Je hoort zo meteen Mule. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van het album van Apocalyptica. Dat heet Worlds Collide. Komt uit het jaar 2007. I Don't Care. Scheelt me helemaal niks samen met Adam Bronte. De Rock 13 voor de eerste week op de nummer 1 positie. Rob Zombie en Tarantula. En Papa Roach komt nieuw binnen. En See You in Hell.

met Sour. En daarvoor gingen we naar Duitsland. Iron Savior. Bracht een nummer en dat heet Back from the Fires of Hell. Gaan we even kijken naar de Killer Classic. Daarin gaan wij zo'n 30 jaar terug in de tijd. En dan komen we uit, even snel rekenen, in het jaar 1996. Killer. Classic. Hij overleed deze week, de drummer van ZZ Top. Frank Beard, de enige zonder baard. Hij werd wel oud.

Fade Away. Changing Places in the Fire, zo heet de band. You're the Home. Een band met Venezolanen die allemaal verbannend zijn. Maar samen toch wel muziek maken, erg mooi. En de mooie ZZ Top. Helaas, hij is overleden. Frank Beard op 77-jarige leeftijd. Eerder al Dusty Hill overleden van ZZ Top. Dus er is er nog maar één en dat is ontzettend jammer. Maar goed, ook muzikanten gaan en zeker oude muzikanten gaan. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wat eigenlijk een hitlijst van Schouten bij Nacht. De nieuwe binnenkomer, die hoor je zo meteen. Die is van Papa Roach en I See You in Hell. En dit is de nieuwe nummer 1. Die is van Rob Zombie. Die maakt altijd heerlijke, lekkere, bijzondere muziek. Chockerend meestal, maar deze niet. Dit is...

0: Top 13, Papa Roach en See You in Hell. 11 november staat ze in Rotterdam. En de volgorde je nummer 1, die is van Rob Zombie. En die had het over Tarantula. We gaan weer terug in de tijd. We gaan even kijken naar een debuutalbum. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1995.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: In de Oerknal kijken we altijd even naar een debuutalbum van een over het algemeen toch wel bekende band. Soms ook een hele onbekende band, soms een ontzettend bekende band. En deze zit er ongeveer tussenin. Ze maken een beetje southern rock. Zo'n beetje als die Allman Brothers, maar dan toch even anders. Warren Haynes is de zanger van deze band. We hebben het natuurlijk over God Mule. In het jaar 1995 brachten zij hun debuutalbum uit. En hoe heet dat? Gek genoeg, het heet ook God Mule. Daarvan deze. En die heet dan weer Mule.

bijzondere muziek deze. De muziek van Hard Close komt uit Berlijn. My Little Ghost is de laatste voorloper van een nieuw album wat zeer binnenkort uitkomt. En daarvoor een oud album, wat een debuutalbum was van de band Goth Mule, kwam uit het jaar 1995. Het heette ook Goth Mule en je hoorde Mule. Schouder van acht, een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat over de hele wereld. Ik zei het al, en jouw inbreng is altijd welkom hoor. Suggesties altijd welkom. eddy@schouten.net. Gaan wij even kijken naar onze zuidenburen. Jazo, onze zuidenburen. Suicide High, zo heet de band. En wat ze voelen? Ja, dat is niet zo lekker. Ik zou ze niet willen voelen. Dit is Feel the Flames.

0: Ierland. We hebben net een debuut-EP uitgebracht. De band heet Ogma. En op die debuut-EP staat deze Enslaved. En daarvoor, ik zei het al, uit België. Suicide High. Erg lekker. Dat. Feel the Flames. Afkomstig van het album Chaos Has Its Charms. Dat vind ik een leuke titel. Gaan wij voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bij Nacht. We gaan even kijken naar de showcase. Daarin gaan we terug naar het jaar 2007.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht showcase.
0: En in de showcase zijn we toe alweer aan de derde week van het album van Apocalyptica. Het is een mooie samenwerking tussen deze Finse band en een paar prachtige zangers. Het album heet Worlds Collide. In de derde week samen met Adam Ronche. I Don't Care.

0: nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...